nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is brand ontstaan door gegooid vuurwerk, waarna de politie de orde heeft hersteld en de burgemeester een noodbevel heeft uitgevaardigd. Odido merkte begin februari niet dat hackersgroep Shiny Hunters gegevens van miljoenen klanten had gestolen en ontdekte de diefstal pas 2 dagen later na melding door de hackers. De politie heeft vorig jaar 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens of onderdelen daarvan, in beslag genomen bij minderjarigen, tegenover ruim 1800 wapens in 2022. Minister Van Wiel heeft in Genève met zijn Sierra Leoneese ambtgenoot gesproken over de uitlevering van Jos Leidekkers, die vermoedelijk in Sierra Leone verblijft. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio. Voor

0: Show. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen, tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas twee dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

Een vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is brand ontstaan door gegooid vuurwerk, waarna de politie de orde heeft hersteld en de burgemeester een noodbevel heeft uitgevaardigd. Odido merkte begin februari niet dat hackersgroep Shiny Hunters gegevens van miljoenen klanten had gestolen en ontdekte de diefstal pas 2 dagen later na melding door de hackers. De politie heeft vorig jaar 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens of onderdelen daarvan, in beslag genomen bij minderjarigen, tegenover ruim 1800 wapens in 2022. Minister Van Wiel heeft in Genève met zijn Sierra Leoneanse ambtsgenoot gesproken over de uitlevering van Jos Leidekkers, die vermoedelijk in Sierra Leone verblijft. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: precies past bij jou. The Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
2: met een D
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen, tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas 2 dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is brand ontstaan door gegooid vuurwerk, waarna de politie de orde heeft hersteld en de burgemeester een noodbevel heeft uitgevaardigd. Odido merkte begin februari niet dat hackersgroep Shiny Hunters gegevens van miljoenen klanten had gestolen en ontdekte de diefstal pas 2 dagen later na melding door de hackers. De politie heeft vorig jaar 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens of onderdelen daarvan, in beslag genomen bij minderjarigen, tegenover ruim 1800 wapens in 2022. Minister Van Wiel heeft in Genève met zijn Sierra Leoneanse ambtsgenoot gesproken over de uitlevering van Jos Leidekkers, die vermoedelijk in Sierra Leone verblijft. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen. Tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas twee dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.
1: Hits Power FM. Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
3: Hits Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is brand ontstaan door gegooid vuurwerk, waarna de politie de orde heeft hersteld en de burgemeester een noodbevel heeft uitgevaardigd. Odido merkte begin februari niet dat hackersgroep Shiny Hunters gegevens van miljoenen klanten had gestolen en ontdekte de diefstal pas 2 dagen later na melding door de hackers. De politie heeft vorig jaar 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens of onderdelen daarvan, in beslag genomen bij minderjarigen, tegenover ruim 1800 wapens in 2022. Minister Van Wiel heeft in Genève met zijn Sierra Leoneese ambtsgenoot gesproken over de uitlevering van Jos Leidekkers, die vermoedelijk in Sierra Leone verblijft. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: precies past bij jou. Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen, tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas 2 dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is brand ontstaan door gegooid vuurwerk, waarna de politie de orde heeft hersteld en de burgemeester een noodbevel heeft uitgevaardigd. Odido merkte begin februari niet dat hackersgroep Shiny Hunters gegevens van miljoenen klanten had gestolen en ontdekte de diefstal pas 2 dagen later na melding door de hackers. De politie heeft vorig jaar 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens of onderdelen daarvan, in beslag genomen bij minderjarigen, tegenover ruim 1800 wapens in 2022. Minister Van Wiel heeft in Genève met zijn Sierra Leoneese ambtsgenoot gesproken over de uitlevering van Jos Leidekkers, die vermoedelijk in Sierra Leone verblijft. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nederland haalde in de eerste drie maanden van dit jaar 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van IEEFA. Nederland is een van de vijf EU-landen die nog Russisch LNG importeerde. Vanaf 2027 geldt in de Europese Unie een volledig importverbod op Russisch vloeibaar gas vanwege de oorlog in Oekraïne. Bij demonstraties over de komst van noodopvanglocaties was het gisteravond onrustig in Apeldoorn en Den Haag. In Apeldoorn zijn zeker vijf mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Of er in Den Haag arrestaties zijn verricht is niet duidelijk. In Loosdrecht was brand bij een noodopvanglocatie na ongeregeldheden. In Engeland is een man tot 15 jaar cel veroordeeld voor seksueel misbruik van drie jongens tussen 4 en 14 jaar. Hij probeerde de rechtszaak te ontlopen door voor te wenden dat hij ernstig ziek was. Zijn boer, die hem hielp, kreeg 2 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor belemmering van de rechtsgang. Politieagenten gebruikten vorig jaar vaker geweld dan het jaar daarvoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% tot ruim 25.000. In totaal registreerde de politie 39.000 geweldshandelingen, doordat per incident meerdere agenten betrokken kunnen zijn. Ruim 100 keer werd een waarschuwingsschot gelost. Enkele keren werd gericht geschoten. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: door de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Nederland importeerde in de eerste drie maanden van dit jaar 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland. Bij demonstraties tegen noodopvanglocaties in Apeldoorn en Den Haag zijn gisteravond zeker 5 mensen gearresteerd. In Apeldoorn na het afsteken van vuurwerk. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van 3 jongens en het veinzen van ziekte om vervolging te ontlopen. Politieagenten hebben vorig jaar ruim 25.000 keer geweld gebruikt. Een stijging van 9% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij demonstraties over de komst van noodopvanglocaties was het gisteravond onrustig in Apeldoorn en Den Haag. In Apeldoorn zijn zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Of er in Den Haag arrestaties zijn verricht is niet duidelijk. In Loosdrecht was brand bij een noodopvanglocatie na ongeregeldheden. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van IEEFA. Nederland is een van de 5 EU-landen die nog Russisch LNG importeerde. Vanaf 2027 geldt in de Europese Unie een volledig importverbod op Russisch vloeibaar gas vanwege de oorlog in Oekraïne. Politieagenten gebruikten vorig jaar vaker geweld dan het jaar daarvoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% tot ruim 25.000. In totaal registreerde de politie 39.000 geweldshandelingen, doordat per incident meerdere agenten betrokken kunnen zijn. Ruim 100 keer werd een waarschuwingsschot gelost. Enkele keren werd gericht geschoten. In Engeland is een man tot 15 jaar cel veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jongens tussen 4 en 14 jaar. Hij probeerde de rechtszaak te ontlopen door voor te wenden dat hij ernstig ziek was. Zijn boer, die hem hielp, kreeg 2 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor belemmering van de rechtsgang. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
1: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

focus.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Nederland importeerde in de eerste drie maanden van dit jaar 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland. Bij demonstraties tegen noodopvanglocaties in Apeldoorn en Den Haag zijn gisteravond zeker 5 mensen gearresteerd. In Apeldoorn na het afsteken van vuurwerk. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van 3 jongens en het veinzen van ziekte om vervolging te ontlopen. Politieagenten hebben vorig jaar ruim 25.000 keer geweld gebruikt. Een stijging van 9% ten opzichte van het jaar ervoor.
1: Het weerbericht.
0: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visdraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: precies past bij jou. Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Je hoorde natuurlijk, even kijken, Dolph en Kodo en Sauwischert. We gaan verder met George Michael, Father Figure. Dit is Hits Power FM, woensdagmorgen, de graaf in de morgen. Ik zou zeggen welkom.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Iran heeft nog toegang tot 30 van zijn 33 raketbases langs de straat van Hormuz, meldt de New York Times op basis van Amerikaanse inlichtingen. Iran beschikt volgens ingewijden over het grootste deel van zijn raketten en opslagfaciliteiten. De Amerikaanse wapenvoorraden staan onder druk door intensief gebruik tijdens de oorlog. Analysefondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel merken in het eerste kwartaal van dit jaar gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Door lage beleggingsresultaten verwachten onder meer bouw, metaal en techniek en zorg en welzijn dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, maar verlagingen zijn vooralsnog niet nodig. De Nederlandse handballers spelen deze week in de WK-playoffs tegen Griekenland. De eerste wedstrijd is donderdagavond in Galdiki. De return zondag in Rotterdam. Kai Smits keert terug na blessure. Bart Ravensbergen ontbreekt. Beide duels zijn live te volgen bij de NOS. Plaatsing is belangrijk voor het WK en de Olympische Spelen van 2028. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking. 13 minder dan het jaar ervoor. Gemiddeld waren dat er de afgelopen 5 jaar 93 per jaar. De meeste slachtoffers waren 60 jaar of ouder. Ruim de helft verdronk in open water, zoals sloten of kanalen. Onder jonge kinderen komt verdrinking nauwelijks voor.
1: Het weerbericht.
0: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

En dit is natuurlijk de lange versie van Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dit is Hits Power FM, de Graaf in de Morgen. En ik zou zeggen welkom.

0: Metal Heart over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power.
1: Je hebt ons gevonden.
0: Gevonden.
1: Het station met de hits.
0: It's Power FM.
1: It's Power FM.

Ja, dit is natuurlijk, je hoort, eens even kijken. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. En voor alle luisteraars die onderweg zijn, dit is De Graaf in de Morgen, it's Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Nederland importeerde in de eerste drie maanden van dit jaar 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland. Bij demonstraties tegen noodopvanglocaties in Apeldoorn en Den Haag zijn gisteravond zeker 5 mensen gearresteerd. In Apeldoorn na het afsteken van vuurwerk. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van 3 jongens en het veinzen van ziekte om vervolging te ontlopen. Politieagenten hebben vorig jaar ruim 25.000 keer geweld gebruikt. Een stijging van 9% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: door Hits Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Power FM. Power

0: Filmpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Het marineschip ZR Miss Evertsen is vanochtend teruggekeerd op de marinebasis in Den Helder. Na 2 maanden inzet in de Middellandse Zee wegens de oorlog rond Iran. Het schip beschermde daar landen tegen Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Nederland beslist later of het bijdraagt aan de beveiliging van de Straat van Hormuz. De Nederlandse staat liep vorig jaar 170 miljoen euro mis, doordat 21.000 oud-studenten in het buitenland hun studieschuld niet terugbetaalden. Het kabinet wil nu een bereikbaarheidsplicht en een verlenging van de verjaringstermijn naar 10 jaar invoeren. Ook krijgt Duo meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met andere landen. Bedrijven vragen vaak onnodige persoonsgegevens van consumenten, wat bij datalekken tot identiteitsfraude kan leiden. Dit jaar liep het aantal meldingen hierover snel op. Bedrijven mogen volgens de wet alleen noodzakelijke gegevens vragen. Toezicht daarop schiet tekort. De overheid werkt aan een app voor veilige identificatie, maar die is nog niet beschikbaar. Coevorden heeft vorig jaar plannen voor de opvang van 14 minderjarige statushouders in de wijk Tuindorp stopgezet, vanwege zorgen over de inzetbaarheid van voldoende politie. Dit gebeurde na dagen van gewelddadige protesten van omwonenden, waarbij brand werd gesticht en bedreigingen werden geuit. De politiecapaciteit was beperkt door andere landelijke inzet. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: door de muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. Marineschip ZR Mrs. Evertse is vanochtend teruggekeerd naar de marinebasis in Den Helder na een 2 maanden durende missie in de Middellandse Zee. De Nederlandse staat kon vorig jaar 170 miljoen euro aan studieschulden niet innen, omdat ongeveer 21.000 oud-studenten in het buitenland onvindbaar waren. Het aantal meldingen van identiteitsfraude in Nederland steeg in 2025 naar bijna 9.000 en ligt dit jaar tot en met maart al op ruim 3.600. Coevorden heeft vorig jaar de opvang van 14 minderjarige statushouders geschrapt vanwege onvoldoende politiecapaciteit om gewelddadige protesten te beheersen. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Nederlandse staat liep vorig jaar 170 miljoen euro mis, doordat 21.000 oud-studenten in het buitenland hun studieschuld niet terugbetaalden. Het kabinet wil nu een bereikbaarheidsplicht en een verlenging van de verjaringstermijn naar 10 jaar invoeren. Ook krijgt Duo meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met andere landen. Het marineschip ZR Miss Evertsen is vanochtend teruggekeerd op de marinebasis in Den Helder, na 2 maanden inzet in de Middellandse Zee wegens de oorlog rond Iran. Het schip beschermde daar landen tegen Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Nederland beslist later of het bijdraagt aan de beveiliging van de Straat van Hormuz. Coevorden heeft vorig jaar plannen voor de opvang van 14 minderjarige statushouders in de wijk Tuindorp stopgezet, vanwege zorgen over de inzetbaarheid van voldoende politie. Dit gebeurde na dagen van gewelddadige protesten van omwonenden, waarbij brand werd gesticht en bedreigingen werden geuit. De politiecapaciteit was beperkt door andere landelijke inzet. Bedrijven vragen vaak onnodige persoonsgegevens van consumenten, wat bij datalekken tot identiteitsfraude kan leiden. Dit jaar liep het aantal meldingen hierover snel op. Bedrijven mogen volgens de wet alleen noodzakelijke gegevens vragen. Toezicht daarop schiet tekort. De overheid werkt aan een app voor veilige identificatie, maar die is nog niet beschikbaar. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Marineschip ZR Mrs. Evertse is vanochtend teruggekeerd naar de marinebasis in Den Helder na een 2 maanden durende missie in de Middellandse Zee. De Nederlandse staat kon vorig jaar 170 miljoen euro aan studieschulden niet innen, omdat ongeveer 21.000 oud-studenten in het buitenland onvindbaar waren. Het aantal meldingen van identiteitsfraude in Nederland steeg in 2025 naar bijna 9.000 en ligt dit jaar tot en met maart al op ruim 3.600. Coevorde heeft vorig jaar de opvang van 14 minderjarige statushouders geschrapt vanwege onvoldoende politiecapaciteit om gewelddadige protesten te beheersen. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Alle Arnhemse schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente adviseren ouders om kinderen zo laat mogelijk een smartphone te geven en toegang tot sociale media tot 16 jaar te verbieden. Sinds begin dit jaar zijn telefoons niet meer toegestaan in klaslokalen van basis, middelbare en speciale scholen in Arnhem. De douane heeft in de afgelopen maand 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Vooral in zeecontainers in de Rotterdamse haven. Minstens 10 mensen zijn aangehouden. De sigaretten zijn herleid tot Aziatische herkomst. In totaal is ruim 17 miljoen euro aan misgelopen accijnzen voorkomen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak verder. De rechtbank heeft geoordeeld dat RTL Nederland en Videoland Edwin de Roy van Zuiderwijn geen inzage vooraf hoeven te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Koningshuis. Zijn belang bij privacy weegt niet zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de producenten. Ingrijpen vooraf is alleen mogelijk bij uitzonderlijke omstandigheden. De Amerikaanse oud-basketballer Jason Collins is op 47-jarige leeftijd overleden aan kanker. Collins was de eerste openlijk homoseksuele speler in de NBA. Hij speelde 13 jaar voor onder meer de Houston Rockets en New Jersey Nets. Ook Memphis Grizzlies-speler Brandon Clark is overleden, op 29-jarige leeftijd. De doodsoorzaak wordt onderzocht. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd door de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Marineschip ZR Mrs. Evertse is vanochtend teruggekeerd naar de marinebasis in Den Helder na een 2 maanden durende missie in de Middellandse Zee. De Nederlandse staat kon vorig jaar 170 miljoen euro aan studieschulden niet innen, omdat ongeveer 21.000 oud-studenten in het buitenland onvindbaar waren. Het aantal meldingen van identiteitsfraude in Nederland steeg in 2025 naar bijna 9.000 en ligt dit jaar tot en met maart al op ruim 3.600. Coevorden heeft vorig jaar de opvang van 14 minderjarige statushouders geschrapt vanwege onvoldoende politiecapaciteit om gewelddadige protesten te beheersen. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Ambtenaren van Financiën waarschuwen dat het kabinet snel moet besluiten over de hypotheekrenteaftrek, omdat vanaf 2031 voor veel Nederlanders het recht op 30 jaar aftrek vervalt. Onbekend is wie dat precies raakt. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen voorgesteld. Wat het kabinet doet, is nog niet duidelijk. Datacentrum Norfi in Almere heeft vanochtend een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Klanten zijn geïnformeerd en kunnen hun ICT-systemen weer opstarten. Vorige week donderdag veroorzaakte een brand uitval van websites en diensten. Norfi onderzoekt aansluiting op het stroomnet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het onderzoek loopt nog. Safaripark Beekse Bergen is vrijdag tot vroeg in de middag gesloten geweest omdat een cheetah ontsnapt was uit zijn verblijf. Het dier bevond zich in een bosgebied op het terrein en is rond 1 uur 's middags gevangen en teruggebracht. Bezoekers en personeel zijn volgens het park niet in gevaar geweest. Hoe de ontsnapping kon gebeuren is onbekend. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de minimumleeftijd voor sekswerk te verhogen van 18 naar 21 jaar. Gemeenten bepalen nu nog de leeftijdsgrens, maar het kabinet wil dit landelijk regelen. Ook onderzoekt de minister van Justitie en Veiligheid juridische mogelijkheden voor een landelijk pooierverbod. Het plan bestaat sinds 2009.
2: Het weerbericht.
1: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Ambtenaren van Financiën waarschuwen dat er vanaf 2031 chaos dreigt rond de hypotheekrenteaftrek, omdat niet centraal wordt bijgehouden wie wanneer recht heeft op aftrek. Datacentrum Northsea in Almere heeft maandagochtend een tijdelijke stroomvoorziening opgestart na de brand van vorige week, waardoor klanten hun ICT-systemen weer kunnen opstarten. Safaripark Beekse Bergen is rond 1 uur 's middags weer opengegaan nadat een ontsnapte cheetah was gevangen. Het kabinet wil wettelijk regelen dat sekswerkers minimaal 21 jaar oud moeten zijn.
1: Het weerbericht.
0: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: precies past bij jou. Phonehouse. Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Datacentrum Norfi in Almere heeft vanochtend een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Klanten zijn geïnformeerd en kunnen hun ICT-systemen weer opstarten. Vorige week donderdag veroorzaakte een brand uitval van websites en diensten. Norfi onderzoekt aansluiting op het stroomnet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het onderzoek loopt nog. Ambtenaren van Financiën waarschuwen dat het kabinet snel moet besluiten over de hypotheekrenteaftrek, omdat vanaf 2031 voor veel Nederlanders het recht op 30 jaar aftrek vervalt. Onbekend is wie dat precies raakt. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen voorgesteld. Wat het kabinet doet, is nog niet duidelijk. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de minimumleeftijd voor sekswerk te verhogen van 18 naar 21 jaar. Gemeenten bepalen nu nog de leeftijdsgrens, maar het kabinet wil dit landelijk regelen. Ook onderzoekt de minister van Justitie en Veiligheid juridische mogelijkheden voor een landelijk pooierverbod. Het plan bestaat sinds 2009. Safaripark Beekse Bergen is vrijdag tot vroeg in de middag gesloten geweest omdat een cheetah ontsnapt was uit zijn verblijf. Het dier bevond zich in een bosgebied op het terrein en is rond 1 uur 's middags gevangen en teruggebracht. Bezoekers en personeel zijn volgens het park niet in gevaar geweest. Hoe de ontsnapping kon gebeuren is onbekend.
2: Het weerbericht.
1: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

muziekmix. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Ambtenaren van Financiën waarschuwen dat er vanaf 2031 chaos dreigt rond de hypotheekrenteaftrek, omdat niet centraal wordt bijgehouden wie wanneer recht heeft op aftrek. Datacentrum Northsea in Almere heeft maandagochtend een tijdelijke stroomvoorziening opgestart na de brand van vorige week, waardoor klanten hun ICT-systemen weer kunnen opstarten. Safaripark Beekse Bergen is rond 1 uur 's middags weer opengegaan nadat een ontsnapte cheetah was gevangen. Het kabinet wil wettelijk regelen dat sekswerkers minimaal 21 jaar oud moeten zijn.
1: Het weerbericht.
0: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Online bank Bunk heeft een bankvergunning aangevraagd in Mexico en wil daar betaal- en spaarrekeningen in meerdere valuta aanbieden. In de Verenigde Staten loopt sinds begin dit jaar een nieuwe vergunningaanvraag. Bunk heeft wereldwijd ruim 20 miljoen klanten en maakt sinds 2022 winst. Over 2025 zijn nog geen resultaten bekendgemaakt.
2: Het detentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida sluit in juni. De gevangenis voor migranten werd vorig jaar geopend en huisvest nu 1400 mensen. Sluiting volgt door hoge kosten en lage effectiviteit. Gedetineerden worden overgeplaatst. Bestemming is onbekend. De locatie wordt weer vliegveld. Er lopen rechtszaken vanwege omstandigheden en ligging in beschermde natuur.
1: De rechter in Bremen oordeelt dat de verpakking van Milka Alpenmelk misleidend is, omdat de reep van 100 naar 90 gram ging zonder aanpassing van de wikkel. Mondelez mag het aangepaste product niet zo verkopen. De uitspraak volgt na klachten over krimpflatie en is nog niet definitief omdat beroep mogelijk is. Twijfelgevallen voor het Nederlands elftal krijgen tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei de kans zich te laten zien. Bondscoach Koeman maakt op 27 mei zijn definitieve WK-selectie bekend. De selectie verzamelt zich op 30 mei en vertrekt op 4 juni naar de Verenigde Staten. Oefenwedstrijden volgen op 3 en 8 juni.
3: Het weerbericht.
1: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Yeah.
1: Yeah.
2: Nice.
1: That's great.
3: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. Ambtenaren van Financiën waarschuwen dat er vanaf 2031 chaos dreigt rond de hypotheekrenteaftrek, omdat niet centraal wordt bijgehouden wie wanneer recht heeft op aftrek. Datacentrum Northsea in Almere heeft maandagochtend een tijdelijke stroomvoorziening opgestart na de brand van vorige week, waardoor klanten hun ICT-systemen weer kunnen opstarten. Safaripark Beekse Bergen is rond 1 uur 's middags weer opengegaan nadat een ontsnapte cheetah was gevangen. Het kabinet wil wettelijk regelen dat sekswerkers minimaal 21 jaar oud moeten zijn.
1: Het weerbericht.
0: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visdraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het detentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida sluit in juni. De gevangenis voor migranten werd vorig jaar geopend en huisvest nu 1400 mensen. Sluiting volgt door hoge kosten en lage effectiviteit. Gedetineerden worden overgeplaatst. Bestemming is onbekend. De locatie wordt weer vliegveld. Er lopen rechtszaken vanwege omstandigheden en ligging in beschermde natuur. Online bank Bunk heeft een bankvergunning aangevraagd in Mexico en wil daar betaal- en spaarrekeningen in meerdere valuta aanbieden. In de Verenigde Staten loopt sinds begin dit jaar een nieuwe vergunningaanvraag. Bunk heeft wereldwijd ruim 20 miljoen klanten en maakt sinds 2022 winst. Over 2025 zijn nog geen resultaten bekendgemaakt. Twijfelgevallen voor het Nederlands elftal krijgen tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei de kans zich te laten zien. Bondscoach Koeman maakt op 27 mei zijn definitieve WK-selectie bekend. De selectie verzamelt zich op 30 mei en vertrekt op 4 juni naar de Verenigde Staten. Oefenwedstrijden volgen op 3 en 8 juni. De rechter in Bremen oordeelt dat de verpakking van Milka Alpenmelk misleidend is, omdat de reep van 100 naar 90 gram ging zonder aanpassing van de wikkel. Mondelez mag het aangepaste product niet zo verkopen. De uitspraak volgt na klachten over krimpflatie en is nog niet definitief omdat beroep mogelijk is.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Uno of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.

0: Better Hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Op je radio.
0: It's Power FM.
3: Arnold Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond een noodopvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht na ernstige ongeregeldheden. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om langdurig grootschalig onderzoek te doen naar post-acute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Maar het kabinet heeft daar nog geen concrete plannen voor gemaakt. Vanmiddag stond er om 17.25 uur een recordlengte van 1046 kilometer file op de Nederlandse wegen.
4: Het weerbericht.
3: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
5: Power.

0: ZFM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht. Het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Samenscholing is verboden en gezichtsbedekking niet toegestaan. De politie mag preventief fouilleren en controleert alle voertuigen. Gisteren vonden er ongeregeldheden plaats en werden 3 mensen opgepakt. President Trump is aangekomen in Peking voor een kort staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting is de eerste sinds 2017. De voorbereiding vanuit de VS verliep moeizamer door de oorlog met Iran. De leiders spreken donderdagochtend en vrijdag en er staat een staatsbanket op het programma. Een grote wapendeal met Taiwan speelt op de achtergrond. Op de snelwegen stond vanmiddag rond 5:30 1046 kilometer file, verspreid over ruim 200 files. Het hemelvaartweekend en het frisse weer leiden tot meer verkeer. Volgens de ANWB gaat het om de drukste spits van dit jaar. In januari lag de vorige piek op 1020 kilometer. Na de piek nam de drukte af. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet grootschalig onderzoek naar aandoeningen als long-covid en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het huidige kabinet heeft daar geen concrete plannen voor en investeert niet extra in onderzoek of expertisecentra. De Gezondheidsraad waarschuwt dat de reguliere zorg mogelijk onvoldoende is toegerust om grote aantallen patiënten te behandelen.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond een noodopvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht na ernstige ongeregeldheden. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om langdurig, grootschalig onderzoek te doen naar post-acute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Maar het kabinet heeft daar nog geen concrete plannen voor gemaakt. Vanmiddag stond er om 17:25 een recordlengte van 1046 kilometer file op de Nederlandse wegen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op de snelwegen stond vanmiddag rond 5:30 1046 kilometer file, verspreid over ruim 200 files. Het hemelvaartweekend en het frisse weer leiden tot meer verkeer. Volgens de ANWB gaat het om de drukste spits van dit jaar. In januari lag de vorige piek op 1020 kilometer. Na de piek nam de drukte af. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet grootschalig onderzoek naar aandoeningen als long-covid en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het huidige kabinet heeft daar geen concrete plannen voor en investeert niet extra in onderzoek of expertisecentra. De Gezondheidsraad waarschuwt dat de reguliere zorg mogelijk onvoldoende is toegerust om grote aantallen patiënten te behandelen. De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht. Het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Samenscholing is verboden en gezichtsbedekking niet toegestaan. De politie mag preventief fouilleren en controleert alle voertuigen. Gisteren vonden er ongeregeldheden plaats en werden 3 mensen opgepakt. President Trump is aangekomen in Peking voor een kort staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting is de eerste sinds 2017. De voorbereiding vanuit de VS verliep moeizamer door de oorlog met Iran. De leiders spreken donderdagochtend en vrijdag en er staat een staatsbanket op het programma. Een grote wapendeal met Taiwan speelt op de achtergrond.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond een noodopvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht na ernstige ongeregeldheden. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om langdurig, grootschalig onderzoek te doen naar post-acute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Maar het kabinet heeft daar nog geen concrete plannen voor gemaakt. Vanmiddag stond er om 17.25 uur een recordlengte van 1046 kilometer file op de Nederlandse wegen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: past bij jou. Phone House. Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niet. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan

slipped

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: It's Power FM.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt- en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten.
2: President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
3: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten.
2: President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Met grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
3: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn tientallen schoten gelost, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa, tegen wie het internationaal strafhof begin deze week een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 doden en 37 gewonden gevallen, waarbij Rusland ongeveer 800 drones inzette. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting tot 2030 stapsgewijs verhogen om stijgende kosten voor infrastructuur te betalen. President Trump heeft donderdag in Peking de Chinese president Xi ontmoet tijdens het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen.
1: Het weerbericht.
0: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt.